0: Hey, ik ben Sanna, gitarist van Intentions en jij luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Mo.

0: Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.